En dat was de organist Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht. En Jan Jansen speelde Vater Unser in Himmelreich, BWV 682. En dat komt uit de grote orgelmis. U kunt een en ander nakijken uit wat voor delen bestond deze klavierübung nummer 3, de grote orgelmis. Wel, er zijn diverse delen geweest, die zal ik niet allemaal opnoemen, maar die kunt u dus vinden op onze playlist. En als u kijkt bij www.concertzender.nl en geen dag zonder Bach, dan komt u dat allemaal tegen, heel uitgebreid en vaak nog met een illustratie erbij ook. Dus doet u voordeel. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator was Joop van Zijl en de samensteller Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het is bijna ongelooflijk, maar waar. Dit is de 99ste aflevering alweer van Geen Dag Zonder Bach. En we hebben het jaar nog niet eens gevuld. Bijna, in ieder geval. Wel, dit is dus het programma Geen Dag Zonder Bach, aflevering 99. Dus kunt u nagaan wat er morgen komt. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma en al deze programma's trouwens is Govert Jan Bach. Zondagavond 22 september worden in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen. En die kunt u meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok. Klaas Stok zal zaterdag 21 september om 2 uur een workshop over Bach, de Thomaskantor, geven. En u moet een en ander maar eens nakijken op muziekvierdaagse.nl. Ze voeren eerst de mis in A groot uit. Deze werd tussen 1735 en 1744 uitgevoerd, voornamelijk op basis van kantatendelen die Bach veel eerder gemaakt had. De originele Duitse teksten werden vervangen door Latijnse, maar altijd zo dat de gevoelsfeer, het affect, klopt. Bach wist steeds de mooiste stukken uit zijn enorme oeuvre van zo'n 200 kantates te vinden. Het is heerlijke muziek waar we, als we daar last van zouden hebben, niet gehinderd worden door barokke, theologische teksten uit de 18e eeuw.

Stuart Gardiner en het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists. We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hoven, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

En dat was de kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sir John Alexander.

Het Brandenburgsconcert nummer 1, BWV 1046, werd uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Het grote standaardwerken voor alle klavierspelers sinds begin 1700 tot de dag van vandaag, tot nu toe, is het wohltemperierte klavier. Een klavier, dat is een toetsenbord. Toetsen, zeggen ze ook wel, met name in de jazz. Maar er is geen pianist heden ten dagen die dit werk, de wohltemperierte klavier van Johann Sebastian, niet gebruikt voor zijn dagelijkse oefeningen. Het werk gaat tweemaal. Er zijn twee uitgaven, de tweede veel later gecomponeerd. Het gaat door alle toonsoorten en dat is 2x24 preludes, inleidingen en fuga's. En natuurlijk begint het met C groot. Iedereen kent dit stuk, want, wat is er gebeurd? De slimme romanticus Charles Gounod, Frans componist, die gebruikt het als begeleiding voor zijn onsterfelijke Ave Maria. U kent het en hier komt het.

Uit het woltempereerde klavier van Johann Sebastian Bach speelde de pianist Swatoslav Richter. Dat is de man, de pianist met het schemerlampje op de piano en met de bladmuziek voor zijn neus. Want hij vond dat als hij afgeleid zou worden omdat hij bang was dat hij 5 maten verder niet meer wist wat hij moest spelen. Hij zei dat doet maar afbreuk aan mijn spel. Geweldige pianist Swatoslav Richter. En dan tenslotte nog even Bach op een heel bijzonder instrument, maar het is wel om te genieten.

Geen dag zonder Bach. Dit was onze eerste uitzending van 1 tot 2. Morgenmiddag om 1 uur dan zijn we er weer. We hopen dat u dan weer luistert en kunt luisteren. Trouwens, iedere werkdag zijn we er dan van maandag tot en met vrijdag. En nogmaals, tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een nieuw programma van de Concertzender, iedere dag om 1 uur. Iedere werkdag wel te verstaan. Nogmaals, ik heb het gisteren ook al gezegd, zaterdag en zondag moet u het zelf maar even uitzoeken. U hebt vast wel iets in de kast staan nog van Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaar ook. Wel, we beginnen met een kantate, dat deden we gisteren ook. En ditmaal kantate 2, Bachs werkenverzeichnis 2 dus. Ach Gott von Himmel, sieh darein. Die werd voor het eerst uitgevoerd op de derde zondag na Pinksteren, was in 1724. De tekst is vooral van Luther, die grote invloed had op de muziek van Bach. In het prachtige beginkoor horen we iets van de sfeer van de renaissance muziek. Mozart gebruikte deze melodie later in zijn Zauberflöte, als de twee geharnaste mannen zingen over de strassen vol beschwerdens die Pamina en Tamino voor hun proef moeten belopen. Wel, een beetje dievenwerk van Mozart dus, maar hier is het een meesterwerk van Johann Sebastian Bach, uit te voeren door het Bach-Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als Sinfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klaversymbool. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epatele publiek, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera. Hij ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbel. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De kantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bach's werken vertuigt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. Het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Met het Ome Willem Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En dan hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Dit was het eerste vioolconcert in A-kleine terts van Johann Sebastian Bach. Maar niet als vioolconcert, het klonk op accordeon met de solist Richard Galliano. Tot morgen, samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En deze vierde uitzending begint met de vierde kantate. Christ lag in todesbanden. Deze kantate voor de paasmorgen heeft Bach geschreven voor zijn 25ste. Als alleen dit werk van hem bekend was, dan zou hij al tot de grootste componisten ooit behoren. Het is een zeer indringende kantate waarin hij in ieder deel het kerklied van Luther met dezelfde naam gebruikt in de melodie of de onderstem, steeds gevarieerd. Het lijkt nog geen Pasen te zijn, want er is een strijd met de machten van de dood. Maar aan het eind van iedere strofe klinkt een halleluja, soms haast extatisch. De dood is overwonnen. Die interne strijd, in ieder deel voelbaar, maakt deze kantate zo spannend. Bach verschijnt hier als de componist die gevoel heeft voor dramatiek, met opera-achtige allure. In het leven van Johann Sebastian speelt de dood een grote rol. Hij was wees op zijn 12e. Hij verloor zijn eerste vrouw vroeg aan de dood. Hij moest 10 van zijn kinderen vroeg begraven. De dood was een aanwezig trauma in zijn leven. Zijn muziek is een therapeuticum voor zijn complex met de dood. U hoort een prachtige uitvoering van Musica Amphion en het Gesualdo Concert in hun serie Bach Contextueel. U hoort overigens in plaats van een koor een solistenkwartet zingen. Dat is omstreden, maar het klinkt hier overtuigend.

Het openingskoor uit de Matthäus-passie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäus-passie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek,

zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton Trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moet u het zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is, nou ja, het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

U hoorde Rachel Podger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot. Bachs werk in vertwijfnis 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

U hoorde Gustav Leonhard met zijn consort, met het Klaversymbolconcert in E groot BWV 1053. Wel, tot zover deze middaguitzending met geen dag zonder Bach. Dus u begrijpt het, we zijn er morgen weer. Het is een nieuw programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We hopen dat u weer luistert. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach.

Goedemiddag. En u weet het, bij de concertzender geldt tussen 1 en 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En weer een kantate, de zesde kantate aan het begin van ons programma Geen dag zonder Bach. U gaat luisteren naar de kantate Ach, bleibe bei uns voor de tweede paasdag, de zogenaamde Emmaus-kantate. Een bekend stuk uit de Bijbel, de Emmausgangers, werd geschilderd door Caravaggio. En ja, destijds door de meesteroplichter Han van Megeren, geschilderd alsof het een Vermeer zou betreffen. Waar gaat het over? Twee discipelen rouwen op weg naar Emmaus over het verlies van hun heer. Een vreemdeling voegt zich bij hen en ze merken niet dat hij de opgestane Christus is. Als de avond valt, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat speciale, het invallen van de avond, in het Midden-Oosten eigenlijk al van de donkere nacht, is een symbolisch kernmoment. De angst voor de nacht, de dreigende verlating, roepen allerlei existentiële gevoelens op. Het Abide with me is ook aan dit moment ontleend. Bach, met zijn meesterhand voor universele, menselijke gevoelens, pakt het thema verlating en rouw op. Dat kende hij uit zijn eigen leven. Op zijn 10e verloor hij al beide ouders en hij verloor ook zijn geboortehuis. Hij laat het koor haast dwingend zingen: blijf bij ons wanneer het donker wordt. Zoals een kind dat enge moment ervaart als moeder het licht in zijn kamertje uitdoet en de deur sluit. Het liedje van verlangen. Een smeekbede om maar te blijven. Laat me niet alleen, de Mekietepa dus, hè. Het is een kantate van hoop en rouw om het gemis in een doorgaande strijd. Eerst een prachtige alt-aria, die wordt gezongen door de mannenalt Daniel Taylor. Er komt licht als de sopranen, begeleid door de cello het betreffende kerklied zingen. In een prachtige tenor-aria door James Gilchrist komt het aan het eind goed. Maarten het Hart, ja, u kent hem, hij is een Bach-kenner. Maarten het Hart noemt deze kantate een prachtwerk. En daar houden we het op. Hetzelfde thema van deze kantate gaan we hierna bovendien nog horen in een orgelbewerking. Maar nu eerst John Eliot Gardiner leidt zijn Monteverdi Choir en the English Baroque Soloists.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantaten die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavercimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaversembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag, 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmaten horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok of Montreal Barok, wat u wilt. Met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen McLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren. Een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar. En zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäus-passion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäus-passie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is, of je muzikaal, de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhard uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als dé referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jonge sopraan in het Bloetenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bus und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen, ook buiten de paastijd om, in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäus-passie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhard.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Blut en Noer uit de Matthäus-passie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs. En het geheel stond onder leiding van Gustav Leonhard. De Goldberg-variaties, BWV 988, nu op de piano gespeeld en door Glenn Gould. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarige in 1742, en was een wonderkind, in dienst was van graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard, dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken. Dat vertellen de brollen. Nou, ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Die Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian Bach en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or, een onmetelijk grote vergoeding. In 1955 maakte Glenn Gould zijn eerste opname hiervan en dat was een revolutie. Hij speelde niet vanuit de authentieke aanpak, die toen net aan het opkomen was in Europa, maar op zijn eigen frisse wijze. De geniale schizofreen stapte buiten de gangbare perken van een zware Bach met langzame tempi en veel pedaalgebruik. Een doorbraak. Hij slechtte de weg voor een andere Bach-aanpak, echter vanuit intuïtie en niet op basis van onderzoek. De Goldberg-variaties.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her, een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied. Een beetje recht toe, recht aan voor Bach. En daarom gaat Bach de melodie in de soprane omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed. Mogelijk ook de kantaten. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit. En Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's, die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenor-aria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt met oboe d'amore en traverso-fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en Choir.

Goedemiddag. Iedere dag zijn we er, in ieder geval op een werkdag, want het programma heet Geen Dag Zonder Bach. En zaterdag en zondag mag u zelf iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we zijn toe aan kantate 10 in onze vervolgreeks aan het begin. Een vervolgreeks die we gaan onderbreken vanwege de kerstkring. Maar de kantate nummer 10 past nog goed in die sfeer, want het is een Maria-kantate. Maria werd door Luther helemaal niet afgeschaft, maar wel gefeminiseerd, zou je kunnen zeggen. In plaats van de heilige moeder Gods, de Madonna, schuift hij een revolutionaire, pittige Maria uit de Bijbel naar voren. De belangrijkste tekst van Maria is die van het Magnificat uit Lucas 1, waarin ze emotioneel aangedaan is vanwege haar zwangerschap. Ze mag het Jezuskind dragen en dan zal er iets gaan gebeuren waarin de zaken worden omgedraaid. Hogen zullen verlaagd worden en lagen verhoogd, want zij behoorden tot die lage of nederige mensen, mensen zonder stem, zonder invloed, zonder macht. En dat zingt ze extatisch uit in het Magnificat. Iedere vesperdienst in de middag, het was vroeg donker in een tijd zonder verlichting, iedere vesperdienst werd besloten met zo'n Magnificat. Duitsstalig met muziek van Schein, een voorloper van Bach. Bach componeert voor het Heimsuchungsfeest van Maria, dat was 2 juli 1724. Het gaat daarin om het bezoek van de ook zwangere en oude nicht Elisabeth aan de jonge Maria, waarin ze de woorden van het Magnificat uitspreekt. Meine Seele erhebt den Herrn. Bachs werkenverzeichnis 10. Mijn ziel maakt groot de Heer. Het is een prachtig stuk met een enorme drive. Je wordt overspoeld door een soort van woman power of girl power. Maria was waarschijnlijk een jonge moeder. Het sleurt je mee in een grote vaart. Geen Ave Maria's, maar revolutie. Umwertung aller Werte. Heel bijzonder is het duet van alt en tenor, waarin het oude Gregoriaans in de koraalmelodie opduikt. U hoort het in de trompet, maar voor de mensen was het toen feest der herkenning. Hun oude geliefde muziek van eeuwen her, van geslacht op geslacht gespeeld en gezongen. Met kerst doet Bach het nog geconcentreerder en feller over in het Latijns Magnificat. U hoort nu Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, als mede de soliste Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, de tenor Christophe Prégardien en Anne Markert als alt.

De kantate nummer 10, Meine Seele erhebt den Herrn, werd uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman, met Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, Christophe Prégardien tenor en de alt Anne Markert. Aan het eind van zijn leven schreef Bach geen nieuwe kantates meer. Hij had er genoeg om het jaar door te komen. Hij was bezig met het bijschaven van zijn hohe messen, schreef nog orgelstukken, maar richtte zich vooral op technische, esoterische werken als Der Kunst der Fuge. En dat maakte hij niet helemaal af, maar het is wel een hoogtepunt in de muziek. Abstract, technisch, intellectueel. Christoph Wolff, de grote Bach-biograaf, noemde hem de learned musician, de geleerde muzikus. Bach spreekt zowel het intellect aan als het hart, een unieke combinatie. We weten niet eens voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. Zo abstract is de benadering van Bach in deze eeuwige muziek. U hoort nu de eerste 10 delen op orgel door Herbert Takesi.

10 delen uit Die Kunst der Vogel van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach op 17 december 1716... Maar die is verloren gegaan. Maar de kantate is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria, Hebt euer Haupt empor, met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman koor en orkest.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

Wel, dat was dus achter elkaar een orgelbewerking, gespeeld door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En dat waren het dan tenslotte Ib Musici, die Zagreb met het origineel, Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 in A kleine terts van Antonio Vivaldi. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Daar zijn we weer voor u op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert Jan Bach. We openen vandaag met het Latijnse Magnificat, BWV 243. En dat is het bekende Magnificat dus. Samengebalde, geconcentreerde energie, stralend en dan weer heel teder. Volledig kerst, licht in het duister. Aanvankelijk uitgevoerd op beide kerstdagen, 1723, in de vesperdienst. En later getransponeerd in D groot en voor ieder moment bruikbaar. Vele kenners beschouwen het Magnificat van Bach als het grootste meesterwerk van de hele muziekgeschiedenis. Deze uitvoering in D groot dus, voor ogni tempore, iedere tijd dus. U hoort hier deze latere versie. Emanuele Chaim dirigeert Le Concert d'Astrée, met onder andere sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski.

uit het wohltempererte klavier werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate, nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Woor mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrangt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven. Zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sitz zum Leben vormt, van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Fritz Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Als dat nog geen vreugde was, Jezu blijft meine Freude, Jesu Joy of Man's Desiring. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze dag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, daar zijn we weer tussen 1 en 2 met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vanaf het jaar 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 had hij er bij de hand. Maar richtte hij zich meer op cantates voor de adel. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn hohe messen voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur, hofcomponist te worden, ten einde sterker te staan in allerlei ruzies en machtsstrijdjes in Leipzig. Het hof was echter in Dresden en daar richt hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel drama per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke cantate Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Barok Orchestra.

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klavercimbelmuziek, Bachs Werkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

U hoorde Gustav Leonhardt, die in 1984 dit werk speelde in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Klaversymbolmuziek, Bachs werken vertijgnis 806 uit de 6 Engelse suites. En dit is dan meteen het einde van dit uur. Geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

geen dag zonder Bach. Namens de concertzender Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We laten weer een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk is dat naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. We hebben het over de prins Friedrich Christian. We hadden het er gisteren al over. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met de deugd, tugend. U hoort weer Ton Koopman en zijn mensen. Christian Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, zij is de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Zij zingt de partij van Hercules. Een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten de vrouwen namelijk wel zingen, maar in de kerk niet.

mag je ze wel noemen, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen, maar ze kloppen emotioneel, dus qua affect altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. En dan begint Bach in zijn componeerstube aan de omzetting voor de altaria's, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, maar haalt dat dan ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze dies selige Wunder ein. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich uit de Matthäuspassie, maar nu 7 jaar later verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, de dirigent. En dat is dan meteen de 3e opname van Nicolaus Arnoncourt van het Weihnachtsoratorium. Hij maakte er dus 3, en dat deed hij ook bij de Matthäuspassie bijvoorbeeld, en dat mag wel heel uitzonderlijk heten. En dat alles uiteraard met, zoals gezegd, Bernarda Fink, maar ook met het Arnold Schoenberg-koor, met het Concentus Musicus Wien van Nicolaus Arnoncourt, en verder met Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Finley. En de kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over trouwens.

U hoorde de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag, Herrscher des Himmels, Erhöre des Lallen, van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden Bernarda Fink, Christiane Schäfer, Werner Gura, Gerald Findy en het Arnold Schönberg Koor met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, de koralen, die hij sinds zijn jeugd kende voor orgel, te bundelen en te bewerken. Het was een boekje waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door en beginnen bij de advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jonge sopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen, dan weer instrumentaal. Een aantal is goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, daar kom ich her, of in Dulci Jubilo en Jesu meine Freude.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijk en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Masaaki Suzuki met het Collegium Japan. Er zijn ook heerlijke kerstkantates geschreven lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens. Dat is BWV 110. De dienst begon al een uur of zeven, 's morgens, met veel samenzang en een preek van wel anderhalf uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst, tot tegen een uur of vier. Het beginkoor van deze kantate is ingebed in de orkestsuite nummer 4 die u net gehoord hebt. En dat is knap vlechtwerk, maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, dan waren ze in ieder geval tapijtwever. En dat zit Sebastian dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling, denk aan het woord remplir, of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een groot Amerikaanse Bach-kenner. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat die hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er wel eens gesoleerd zijn in plaats van met z'n allen 1 stem te bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in het beginkoor. Het is een echte Bach-remedie tegen zwaardigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Große an mir getan. Nou, daar word je vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach, Herr, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? En meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor. Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite van daarnet komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer spannend wordt hier gemusiceerd door John Eliot Gardiner en zijn orkest en koor met Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas. Deze kantate werd met kerst 2000 uitgevoerd in New York. En de toenmalige burgemeester, Giuliani, die heeft zich na afloop losgerukt van zijn bodyguard en hij trad enthousiast applaudiserend naar voren. Aanstekelijke muziek en aanstekelijk uitgevoerd.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerende waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante trio-sonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jobi-kerk in Hamburg.

En zo hadden we deze week dan weer geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. En dat houden we zo. In ieder geval. U hoorde zojuist Ton Koopman, die de eerste trio-sonate in S groot uitvoerde op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg. Dit was dus geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma heeft Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best. Een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de kantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de kantate. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

een prachtig slotkoraal. Gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Dat is wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De 6 partita's voor klaversymbel solo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken, als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als klaversymbeluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van 2 bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de Partita 1 als origineel op klaversymbel. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

U hoorde de partita nummer 1 en de uitvoering door de pianist Dino Li Patti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen. Bewerkingen van Busoni, Nun Kom, de heer Haydn Highland en Ich Ruf zu dir. En dan nu het besluit. Dan horen we dat heerlijke energieke vioolconcert in E groot. Stralend, swingend, pittig. Een topuitvoering door Sigiswald Kuiken en zijn ensemble La Petite Bande. Zoals het hoort, een heel klein orkestje met enkelvoudige bezetting van iedere stem, eerste, tweede viool, altviool en basso continuo. Muziek die nooit verveelt, remedie tegen depressies, depressies die deze jaarwisseling zich misschien kunnen voordoen. Ik zou zeggen, houd vol, u weet het, geen dag zonder Bach.

U hoorde een uitvoering door La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, viool, van het vioolconcert in E groot, Bachs werkenverzeichnis 1042. En daarmee sluiten we dit programma af. Wij zijn er morgen weer van 1 tot 2 uur. Misschien een beetje merkwaardig, want geen dag zonder Bach betekent eigenlijk geen werkdag zonder Bach. En morgen, ja, wie werkt er? Ja, bij de omroep wordt er in ieder geval gewerkt. En bij het openbaar vervoer en zo. En zo kennen we nog wel een paar instellingen. Maar morgen is dus geen 100% werkdag. Eigenlijk een beetje een zondag. Maar wij zijn present. Daar kunt u van op aan van 1 tot 2 uur op de nieuwjaarsdag. En ook die week daarna in ieder geval. Einde van dit programma dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Een goedemiddag. Het programma Geen Dag Zonder Bach. En voor de goede orde, ook al is het toevallig nieuwjaar, dan toch een dag met Bach. Althans, via de concertzender. Ook het komende jaar iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, het is nooit te laat om iemand alle goeds toe te wensen. Dus zonder meer een goed, gezond, zalig, gezegend, gelukkig nieuwjaar. En voor Nieuwjaarsdag hoort u dan de kantate BWV 190, Zinget dem Herrn ein neues Lied. Alles is nieuw aan deze muziek op nieuwjaar. Het sprankelt en het is uitnodigend om weer zin te krijgen in een heel nieuw jaar. Trompetten, pauken, hobo's, de strijkers klinken lekker hoog, zoals toen ook het geval was. In het beginkoor stijgt er dan weer zo'n oerkoraal op, Herr Gott, wir loben dir. Bach dankt voor het goede wat het leven brengt en nog zal brengen. Als geen andere componist weet hij van de ellende en de pijn, maar nu even niet. De aanpak is weer volledig origineel. Bach weet bij ieder van die 200 kantates voor originaliteit en het hoogste niveau te zorgen. Een hoogtepunt is weer een duet aan het einde over wat Jezus niet allemaal is. Nu voor tenor en bas, een niet zo gebruikelijke combinatie. Maar wie kon er mooiere duetten schrijven dan Bach? Nou ja, behalve dan Mozart, wellicht, vindt samensteller Govert-Jan Bach. In onze uitvoering nu heeft John Elliott Gardiner op basis van onderzoek voor dit duet gekozen de derde stem te laten spelen door een viola d'amore. En wat is dat mooi en teder. Het geeft een heel innig effect met die twee mannenstemmen samen. In het slotkoraal zorgt de trompet nog voor het nodige vuurwerk. Het is nieuwjaar, Royal Fireworks van Bach. U hoort Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey Bass, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Elliott Gardiner.

U hoorde de kantate Zingend dem Herrn, ein neues Lied. Uitgevoerd door Daniel Taylor, James Gilchrist, Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En daar is hij dan, tussen 1 en 2 in het programma Geen Dag Zonder Bach. Daar is hij, Pablo Casals, die Bach speelt. De man die de cello-suites van Bach had ontdekt. De 6 suites die op zichzelf al een magnum opus vormen. De man die oorspronkelijk zei, geen dag zonder Bach. Van hem hebben we de titel van dit programma gepikt, zullen we maar zeggen. Geen dag zonder Bach. De aanpak van Pablo Casals is zeker gedateerd, maar wel uniek. Het ging deze maestro om de expressie. Het ronkt en snort, is soms een beetje vals, maar wat een grootsheid. Pablo Casals bleef vaak onder het spelen zijn pijp roken. In zijn Stradivarius is na zijn dood dan ook tabak teruggevonden. Wel, snuif op, de cello suite 3 in C groot, nu door Pablo Casals.

Pablo Casals speelde de cello-suite nummer 3 in C groot BWV 1009. Pablo Casals, van wie de uitspraak is: geen dag zonder Bach. En zoals u zo langzamerhand weet, is dat de titel van dit dagelijkse programma. Iedere dag, althans van maandag tot en met vrijdag. U hoort nu het Italiaans concert, BWV 971. Een deel van de klavierübung, deel 2. Het ontstaan van deze klavierübung in 4 delen beslaat een lange periode. Het was bedoeld om leerlingen, onder meer de zonen van Johann Sebastian Bach, goed studiemateriaal te geven. Maar ook om zichzelf te profileren als nog steeds de beste klavierspeler van Duitsland, nou ja, zeg maar van Europa. We hebben er prachtige en heerlijke muziek aan overgehouden. U hoort David Moroni op klavercimbal.

De klaverzinist David Moroni gaf een uitvoering van het Italienisch concert BWV 971 van Johann Sebastian Bach. En van de klaversymbool gaan we nog even naar de piano, want na deze uitvoering van het Italienisch concert hoort u aansluitend een uitvoering van het andante daaruit, nu op piano, maar naar hedendaagse opgeschoonde, zeg maar, maatstaven, en wel door Ivo Jansen, een formidabele pianist die vaak samenwerkt met Anna Enquist, de schrijfster, een veelzijdig muzikus, Ivo Jansen.

Ivo Jansen speelde het Andante uit het Italiaans concert van Johann Sebastian Bach, BWV 971, op piano uiteraard. Andante was dat. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender, maar dat weet u wellicht. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur overigens. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Ingemist.

Ook nu weer tussen 1 uur en 2 uur het motto Geen dag zonder Bach. Hier op de concertzender van 1 tot 2 uur dus. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt zijn eigen voortreffelijke werk. Ja, hij is een groene componist, zou je kunnen zeggen. Hij zit in de recycling. Hij stelt dan daarmee een nieuwe kantate samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213. Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken. Met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hofcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anna Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens.